Kom ik abrink, jank je weer door. Misschien niet wist u, zal dat ook. Jank je weer.